are now listening to Operator.

ここで日々思考することを再三としよう。人はそこで何を極め肥やすか。そこに一つの空白を。

Thank you.

0: En of zie je ze nou in HAVO 4 op je schooltas gestift stonden, genaaid op je war jacket tijdens een festival, getatoeëerd op je bovenarm na een ongelukkig bezoek aan een tattoo shop, of gewoon gedrukt op je favoriete shirt voor in de sportschool. Wie metal luistert, leeft in bandlogo's. En zoals altijd in de wereld van metal schuilt ook achter dit schijnbaar kleine aspect van de scene een complete wereld. Logo's, dat zijn niet zomaar herkenningssymbolen. Logo's kunnen bands maken en kraken. Daarom is vandaag logo-designer en zelfverklaard vakidioot Sjors Trimbach aanwezig in Dood en Verderf op Operator Radio. In deze uitzending geeft Sjors een spoedcursus over metal logo's, zodat je over een uur gegarandeerd gepromoveerd bent in de metal logo-pedie. Sjors, welkom hier bij Dood en Verderf, all the way uit Enschede.
1: Absoluut.
0: Enschede, represent. Dat moet wel gezegd worden, dit is wel echt commitment to the game. We gaan het hebben over logo's. We zijn via een aantal zijsporen zijn we bij elkaar gekomen. Iemand zei op een gegeven moment, ik denk vanuit de Metal Business Club. Ik ga verder niet uitleggen wat dat precies is, maar de naam omschrijft het redelijk. Die zei toen, we kennen iemand en die weet heel veel over logo's. Over punk, over hardcore, over metal logo's, over alle logo's. En toen dacht ik, ja fuck, dit verhaal moet natuurlijk verteld worden. Logo's zijn super belangrijk. Maar goed, laten we bij het begin beginnen. Sjors, wat heb jij met metal logo's?
1: Als je metal liefhebber wordt ergens, dan kun je niet om de logo's heen natuurlijk. En ik weet dat ik was al een jaar of 12 of zo en ik kon zo'n patch kopen met een Iron Maiden logo. En dat, ja, die moest ik gewoon hebben, die moest op mijn jas.
0: Want je vond dat logo mooi?
1: Ja, goed.
0: De muziek je vond natuurlijk ook die band mooi.
1: Ja, maar dat wel zo van, oh ja, dit wil ik, die letters, dat is tof. En zodoende geschieden ook. Hij was wel trouwens binnen een 2 dagen van mijn jas gerukt.
0: Dat wel. Ja. Je was nog niet zo'n goede patchnaaier.
1: Nee.
0: We gaan het hebben in deze uitzending over allemaal logo's. Over wat logo's kunnen betekenen, waar ze voor kunnen zorgen, wat voor betekenis ze hebben. Hoe kom jij aan, wat is de reden dat wij jou moeten geloven dat wat jij zegt ook hout snijdt? Wat geeft jou deze expertise? Is dat gewoon omdat je een vakidioot bent? Vind ik prima trouwens hoor.
1: Ja, nou, dat is zeker wel een goed argument. Ik denk ook wel dat ik iets verder kijk dan de eerste beste Wikipedia pagina.
0: Yeah.
1: Sommige logo's kun je gewoon alle informatie razendsnel vinden. En dat klopt ook verhalen overal. En andere ben ik echt gewoon weken aan het zoeken. Interviews luisteren met bandleden, boeken lezen, whatever. Om maar het verhaal te achterhalen en compleet te krijgen. En het allermooiste is natuurlijk als ik de ontwerper zelf te pakken kan krijgen.
0: Van het logo. Manier.
1: Ja, en die vragen kan stellen over hoe die het gemaakt heeft. En hoe de briefing was. En tijd, weet ik veel, wat erbij komt kijken. Dat is natuurlijk het allerleukste. Want dan kun je gewoon als vakidioten onder elkaar hebben over een logo.
0: Jij bent van jezelf illustrator, logo-designer. Dit is ook de reden dat jij hier deze totaal maniacale hyperfocus op hebt. Wat andere mensen hebben met modelspoorterreinen op hun zolder.
1: Ik heb ook wel andere hobby's nog, zeg maar.
0: Ja, je model
1: is wel zo'n rabbit hole. Ik verzamel autootjes, maar dat is heel terzijde. Het is zo'n rabbit hole waar je induikt, weet je wel. Zo'n Anthrax logo vind ik super vet. Maar wie heeft dat dan gemaakt? Nou ja, en dan komt er een heel verhaal tevoorschijn.
0: Ik denk op het moment dat jij dat zegt, wie heeft dat nou gemaakt? Dat ik denk, jij bent de eerste persoon ooit die zich dit afvraagt.
1: Nou, het komt niet vaak voor. Ik hoor wel, als ik inderdaad soms designers spreek of ontwerpers die zeggen van, je geeft echt nooit iemand naar gevraagd, weet je wel. Hoezo? Maar andere, die man die het ECDC logo heeft gemaakt, daar vind je echt duizenden interviews van. En iedereen denkt weer, oh, we hebben hem gevonden. Maar die man vertelt er heel vaak over.
0: Dus dat is niet zo heel erg bijzonder.
1: Nee, maar bij sommige andere bands is dat wel echt gewoon, is er niemand die daar vragen over stelt.
0: Waarom stelt niemand hier? Want we willen alles weten over alles. We willen weten wat songteksten betekenen, wat bands precies bedoelen, wat toch die iconografie is op de albumart die er gebruikt wordt, et cetera, wat de uitspraken zijn die ze in interviews. Maar die logo's, die nemen we gewoon totaal aan voor wat ze zijn. En dan stellen we geen vragen bij. Hoe komt het? Waarom heb jij je gespecialiseerd in het ondergesneeuwde kind van het ondergesneeuwde kind?
1: Ja, precies. Want het is wel echt een soort derde generatie interessegebied. Ja, goed. Ik vind gewoon logo's heel interessant. En het ontwerpen van logo's. En dus in het algemeen. En ik heb een passie voor muziek. En dan vooral metal. Dus dan op een gegeven moment ga je ernaar kijken. En ga je dingen uitzoeken. En waarom andere mensen dat niet doen? Omdat die waarschijnlijk, de meeste mensen zeggen gewoon, die willen alles weten over de muziek, weet je wel. Gewoon welke gitaren gebruikt zijn en welke versterkers. Die mensen heb je natuurlijk ook. Of mensen die alle persings weten van een band. Vooral wel die oude hardcore bands die dan precies alle... Ja, nee, maar dat is de 1974. Ja, weet je. Dus er zullen vast meer mensen zijn, zeg maar. Ja. ik ben ongetwijfeld niet de enige, maar...
0: ja, kom je wel eens mensen tegen, zo, dat je opeens denkt, oh fuck, er is nog een Sjors?
1: Nee, nog niet. Maar wie weet, mocht er nog een Sjors luisteren, dan meld je vooral.
0: Lieve luisteraar,
1: mag anders heten.
0: Mocht je jezelf hierin herkennen en of ook auto's verzamelen, laat het dan alsjeblieft weten via doodverderf.nl. We zijn begonnen met Motorhead. Je hebt ook alle logo's uitgeprint. Wat ik echt heel knap vind. Nou, niet dat je ze hebt uitgeprint, maar deze hebt meegenomen dat je zo goed bent om dit te doen. Motorhead is voor jou een belangrijke.
1: Nou ja, maar kijk, het is voor mij. Het gaat om de logo's, maar ik vind het ook heel tof de manier hoe ze gemaakt zijn. En dat geeft ook een beetje een inkijkje in het grafische ontwerpproces. Weet je wel, nu kun je gewoon. Je gaat naar Dafont, heb je 8000 miljard lettertypes. Ga maar, typ je naam in en go. En je kunt aan de slag. In het geval van Motorhead is dat van die afwrijfletters gedaan.
0: Wat bedoel je? Neem ons even mee.
1: Ja, afwrijfletters is iets wat ik wel nog ken, maar als in al van, oh ja, dat gebruikte je vroeger. Het waren velletjes met letters. En die kon je op je papier leggen. En dan kon je met een soort stiftje of een achterkant van een potlood kon je die letters afwrijven. En die bleven op het papier achter. Mm-hmm. Dus op die manier kon je titels maken. Voor een hele lap tekst werkte dat niet, want het was gewoon veel te veel werk. Yeah. Maar voor titels van dingen of een albumlogo of dat soort dingen. Dus het was eigenlijk een van de meest goedkope manieren hoe je drukwerk kon maken in de... Nou, tot ergens nog jaren 90, zeg maar. Dus vooral ook al die punkbands en zo. Ja, die letters kon je dan ergens kopen voor een paar dollar of euro's. Nou, nee, guldens trouwens in die tijd. En dat was de goedkoopste manier om iets te doen. Je had geen computers om dingen te maken. En dan maakte je je flyer en was het kopiëren maar. En dan had je je ding, zeg maar.
0: En dit logo dus van Motorhead, dit zijn van die standaard default letters.
1: Ja, nou ja, de grap is van Motorhead... Phil Smee heeft het ontworpen. Die heeft allerlei platen hoe ze dingen gedaan. Dit was een van zijn eerste opdrachten. En had van Lemmy de opdracht gekregen. Het moest er Germanic uitzien.
0: Germanic.
1: Ja. Yeah. Dus hij dacht, nou goed, Lemmy heeft een bekende fascinatie. Of had een bekende fascinatie voor allerlei Tweede Wereldoorlog dingen.
0: Paraphernalia.
1: En dus hij koos een van de gotisch font. De grap is dat ik niet weet welk lettertype het is. Dus ook mocht er een luisteraar zijn.
0: Serieus?
1: Nou, ja, maar dat is een ander verhaal.
0: Ja. Yeah.
1: En hij, die ontwerper zegt dat hij dus met van die afrijfletters dat maakte.
0: Yeah.
1: Toen kwam hij bij de O. Die had hij niet meer. Maar op die vellen stonden dan 5 O's. En dan had je 5 O's met een omlaut. En 5 O's met een streepje. Dat soort dingen.
0: Yeah.
1: Maar had wel nog een O met een omlaut. Dus deed hij die.
0: Yeah.
1: Nou, per ongeluk ging die omlaut mee. Toen dacht hij,
0: wel kicken.
1: Hoeveel Germanic wil je het hebben, zeg maar?
0: Yeah.
1: De H heeft hij schijnbaar gebouwd uit een aantal letters, want die had hij ook niet meer.
0: Yeah.
1: Dus daarom is hij zo krom dat hij een stuk van een W gebruikt heeft.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk had hij dat gemaakt. En hij vond het eigenlijk gewoon shit, zeg maar, weet je wel. Yeah. Hij kreeg voor 30 pond aan cadeaubon in een platenwinkel waar hij wel eens kwam. Hij had zoiets, ik vind het wel best, heeft die shit aan Motorhead gegeven en... nu ligt het bij de Hennes en Maurits en weet ik veel waar.
0: Motorhead, dit is echt groter dan de band, toch? Dit logo.
1: Ja, ja.
0: Dit is gewoon een cultureel icoon.
1: Ja, ik denk inderdaad, weet je, als je mensen vraagt van, noem een bandlogo, dan zullen ze de Rolling Stones noemen waarschijnlijk. Mm-hmm. En Motorhead. Dat zie je overal. En ik weet 100% zeker dat er duizenden mensen zijn die geen idee hebben dat dat een band is. Het is gewoon een merk.
0: Ja.
1: Weet je wel.
0: Zo G-Star, Motorhead, ja, The Works.
1: Ja. We gaan ook stoer uit, ik snap het wel.
0: We gaan 7 van dit soort verhalen horen en alles wat hierbij komt kijken. Dit over al die logo's. De volgende band die je hebt meegenomen is, ik moet er gelijk bij zeggen, muzikaal zitten we niet helemaal in dezelfde hoek. Maar je kunt het er altijd op de hoop gooien dat je zegt dat je dit hebt meegenomen vanwege de logo's en niet vanwege de muziek. Iron Maiden met Prowler, ook nog eens een keer helemaal uit de beginperiode uit 1980.
1: Dat is misschien... Ik heb in de lezingen die ik geef altijd een kort stukje muziek.
0: Ho, lezingen. Kijk, dit is grappig. Jij geeft lezingen?
1: Ja, want ik dook het rabbit hole in. Ik had een computer vol met bestanden, teksten, weet ik veel. Daar moet je iets mee.
0: Want jij hield het allemaal bij, waar je achter kwam.
1: Ja, ik verzamelde al die plaatjes en ging mapjes maken. Nou, noem maar op. Daar moet je dan iets mee. Dan kun je een blog beginnen of zo. Of weet ik veel, een podcast, weet ik het. Maar ik dacht, nou, laat ik hier een lezing, een spreekbeurt noem ik het zelf. Ja. Dat klinkt veel, veel leuker. En dus daar heb ik altijd een klein stukje muziek. Maar dat is altijd, als het even kan, het eerste nummer van het eerste album.
0: Gewoon om gewoon even te laten horen, hier gaat het om.
1: Hier gaat het om en niet om, nou ja.
0: Jij geeft deze spreekbeurt, jij bent de boeken.
1: Ja.
0: Boek Sjors.
1: Ja.
0: Boek Sjors. Heel kort, voordat je mag zo meteen hier meer over vertellen. Maar waarom heb je Iron Maiden meegenomen? Voor de muziek of voor dat logo?
1: Alles is gebaseerd op het logo. Er zijn bands die ik super vet vind. Maar ik denk, het logo is niet zo spannend. Dus die heb ik niet meegenomen.
0: Noem me daar even eentje van terwijl we de intro vol krijgen.
1: Slipknot.
0: Slipknot is een band die je heel goed vindt. Maar daarvan vind je het logo dusdanig interessant dat je dacht, fuck jullie.
1: Ja, het is gewoon... Ja, ik weet niet.

0: Iron Maiden. We hebben ze 1 minuut en 22 seconden gegeven. En dat lijkt me meer dan voldoende. Prowler van het debuutalbum Iron Maiden uit 1980. En Sjors Trimbach heeft hem meegenomen bij deze uitzending van Dood en Verderf om alles te vertellen over de wonderenwereld van logo's in de metal scene. En we kijken er nu met z'n tweeën naar alsof we net een baby hebben gekregen. En allebei in de wieg kijken en zeggen, ach, wat is die mooi. Waar kijken we naar? Het Iron Maiden logo.
1: Het Iron Maiden logo, wat iedereen wel kent ondertussen, denk ik. Als je maar ergens half in de metal zit. En heel veel mensen hebben het altijd over het Iron Maiden font. Er is ook een lettertype wat je kan downloaden ergens wat er vandaag veel op lijkt. Yeah. Maar het is inderdaad een bestaand lettertype uit 1974, geloof ik.
0: Ook
1: ik het
0: dit
1: goed
0: is
1: zeg.
0: Weer, net als Motorhead, is dit zijn gewoon standaard letters die hiervoor gebruikt zijn.
1: En in die tijd... het verhaal is heel tof. Dennis Wilcock was de zanger op dat moment van Iron Maiden. Daar hoor je heel weinig over, want er was een ontzettende klootzak blijkbaar. En, maar hij was ook ontwerper. Dus hij ging op jacht naar een logo, zeg maar. En in die tijd had je dan catalogus met lettertypes. Nou, dat waren allemaal saaie lettertypes. Je had het lettertype Busk. En dat sprong eruit. Want
0: daar heb je ook nu een t-shirt van
1: aan. Ik heb daar een t-shirt van aan.
0: Ja, ja.
1: En dus dat zag er ook meteen uit van, dit is een metal lettertype. Dus hij heeft dat laten maken. Wat je deed, je belde dat bedrijf op. Ik wil die tekst hebben in dat lettertype, in die grootte. Dat werd dan op fotopapier geprint en het kreeg je opgestuurd. En dan
0: dat was het.
1: Kon je gaan plakken en knippen en het op je cd of je platenhoes zetten of wat dan ook. Zeg maar.
0: Maar alles wat hier... dit is gewoon een standaard lettertype.
1: Ja.
0: En dan even uit mijn hoofd 10 letters achter elkaar.
1: Ja.
0: Punt.
1: Het is een klein beetje getweakt, maar echt heel weinig. En als je een beetje gaat zoeken, dan zie je dus allerlei... Er is een hele beroemde plaat van Nana Moscuri.
0: Mm-hmm.
1: Met ditzelfde lettertype. Oh. Nana Live. Echt fantastisch. Wow. Zo van... Wat de hel? Weet je wel, die ontwerper, wat dacht hij? Nou, dan was Koeri, fucking hell, metal type, weet je wel, dat is goed. Dus dat is heel erg, weet je, dat vind ik het toffe aan het verhaal erachter, weet je wel.
0: Dat het zo standaard is, dat zoiets belangrijks eigenlijk zo willekeurig ontstaan is.
1: Ja. En dat lettertype, weet je wel, daarna is ook verder nooit meer gebruikt of zo, weet je wel. Je kunt niet meer kopen, je kunt hem niet downloaden ergens of zo, tenminste...
0: Nee, maar je kunt het überhaupt niet gebruiken, want Iron Maiden is nu...
1: Nou ja, precies. Het is hun lettertype geworden. Ze hebben dat helemaal onbedoeld, zeg maar, geclaimd. Dat is echt super grappig.
0: Hebben zij ook wel eens... Je hebt natuurlijk dat bekende verhaal van Metallica, wat natuurlijk ook een heel bekend logo is. En die hebben op een gegeven moment, ik geloof toen Load en Reload uitkwamen, hebben ze toen die weerhaken van dat logo weggehaald. Want Metallica vond, we zitten nu in een andere fase, we gaan een ander logo gebruiken. Heel veel backlash daarop, van nu zijn jullie niet meer true, bla bla bla bla. Die hebben later ook weer dat logo teruggeplaatst. Ik kan me voorstellen dat Iron Maiden ook op een goed moment wel heeft gedacht, of elke band eigenlijk, we zijn nu eigenlijk een andere band, moeten we niet een ander logo?
1: Ja, dat komt voor en dat vind ik ook een hele...
0: Word je dan boos?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik bedoel, kijk, er zijn allerlei meningen over natuurlijk. Van, het logo ziet er shit uit en weet ik veel.
0: Nee, maar vind je een logo zo belangrijk dat je er ook aan vast moet houden? Dat het gewoon is wat het is? Net zoals dat je niet van naam...
1: Je bedrijf verandert ook op een gegeven moment. Dat je zegt, van, dit logo past niet meer helemaal. Er zijn natuurlijk hoordersbedrijven die een nieuw logo doen om een beetje fris en hip te zijn, terwijl ze dat verder niet zijn.
0: Zoals Metallica met Load en Reload.
1: Nou ja, dat weet je wel. We gaan wat anders doen. Daar hoort een andere stijl bij. En ik denk bij Metallica, er speelt natuurlijk veel meer. Ik bedoel, het was ook de muziek en hoe ze eruit zagen. Iedereen dacht, wat de fuck is dit nou allemaal? Zelfs het logo is weg.
0: Yeah.
1: Dus, en ik denk dat mensen reageren altijd op een logo. Hè? Als een bedrijf een ander logo heeft. Iedereen heeft er een mening over. Metalheads zijn daar denk ik totaal geen uitzondering op. En misschien wel in het meer van, dat kan niet, want het logo moet blijven.
0: Metalheads zijn natuurlijk zeer conservatief en die willen gewoon dingen houden zoals ze zijn.
1: Ja, precies. En,
0: maar heeft Iron Maiden dat dan ook goed gedaan om hier gewoon altijd true form aan vast te houden?
1: Nou ja, nee. Ze hebben dat later in de jaren 90 is het veranderd. Ook echt heel lelijk. Ze hebben die punten aan de onderkant van de M en de N, die hebben ze eraf gehaald.
0: Ze hebben wat strakker gemaakt.
1: Strakker. En is dat de X-Factor of zo? Echt zo'n shitplaat.
0: Mm-hmm.
1: Hebben ze hem ook gewoon in elkaar gedrukt. Want dat paste dan beter in het plaatje of zo. Weet ik veel. Echt zo. Ja, dat is dan voor designers echt gewoon regel 1. Je gaat niet dat ding gewoon in elkaar drukken, weet je wel. Dat is gewoon, dat is niet de bedoeling.
0: Dat wil je ook niet met je kind, toch? Als je mee moet op vakantie.
1: Ja, precies. Dat moet
0: Je past de auto aan, niet het kind.
1: Precies. En daar kun je dan theorieën op loslaten van shit muziek, shit logo. Maar dat geldt natuurlijk niet altijd zo. Maar
0: Bij Iron Maiden dus wel.
1: Ja, nou, naar mijn mening is dat wel...
0: Jouw mening is de waarheid.
1: De mindere periode.
0: Jij bent hier als autoriteit, dus wij nemen gewoon alles aan. We gaan naar eentje die ik zelf heel tof vind. Want dit komt meer uit de periode waarin ik begon met metal luisteren. We gaan eerst even luisteren naar die muziek. Want dat geeft al... Dit is wel de eerste van de platen die we draaien die echt evil voelt. En deze gasten hebben ook echt gelijk fucking evil logo gebruikt. Maar daarover meer.

0: Ah, Slayer. Blijft toch altijd wel als je terug... Ja, het is ook trash metal, maar het blijft natuurlijk wel een soort potten- en pannen-metal. Alles rammelt een beetje. Ja. De mix die klopt nooit echt helemaal. Maar het is wel gewoon heel fijn om op te hardlopen. Slayer dus. Met een logo, dat heb jij zo meegenomen, wat door de tijd heen... We hadden het net over Iron Maiden, dat die een hele tijd iets hebben vastgehouden en dat die het toen veranderd hebben. Slayer is elke oneven maand wel met een nieuw logo gekomen, zo te zien.
1: Ja, dat zijn van die dingen die je dan niet weet. Voor mij was Slayer logo altijd hetzelfde.
0: Ja, toch? Voor
1: dan
0: mij
1: ga
0: ook.
1: Je dus op een gegeven moment al die platen langs. Dan zeg je, oh, maar hier zit er verschil tussen. Hier zijn de letters dikker. Hier zit de A en die Griekse I, die zitten elkaar eigenlijk altijd in de weg. Dat hebben ze pas op het laatst een beetje grafisch rechtgetrokken, als je het mij vraagt. Maar het lijkt een beetje alsof elke ontwerper zelf dan maar, ja, dit is het logo en dan teken het maar na of zo. Of daar toch weer zijn eigen draai aan mocht geven. Geen idee hoe dat precies zit.
0: Hoe is dit begonnen bij Slayer? Wie was de OG van de Slayer logo's?
1: Ja, Dave Lombardo.
0: De drummer?
1: De drummer, die heeft het bedacht.
0: Die was ook illustrator? Of had hij gewoon een redelijk vaste hand?
1: Nee, hij zegt zelf ergens in een interview van dat hij de enige in de band was die nog een beetje kon tekenen, zeg maar. Dus hij maakte ook de flyers en dat soort dingen in het begin.
0: Dit is hoe James Hetfield is gaan zingen in Metallica.
1: Ja, precies. Ja. Ben ik toch blij dat hij verder drummer is gebleven, zeg maar.
0: Ja. Niet, Dave Lombardo, ja, misschien wel, ja.
1: En zijn gedachtegang was van, oké, een Slayer, dat is een killer met een mes. En hoe ziet dat logo eruit als je met een mes ergens in kerft, zeg maar. En zo heeft die letters met een potlood zo op dat papier gekerft van, ah...
0: Want je hebt natuurlijk ook die befaamde binnenkant van een album. Ja, dat iemand Slayer in zijn armen heeft gesneden. Ja. Opeens voel ik hem.
1: Ja, dat is. Ja, maar goed. En dat is dan jaren later, zeg maar. Dus dat is nooit vooraf bedacht, zeg maar.
0: Ja.
1: Er is een interview met die man trouwens ergens online. Jaren later.
0: Die dat gedaan heeft.
1: Ja. Maar ja, hij kreeg er niet voor betaald. Maar hij was wel uitgenodigd. Ze zochten iemand die gek genoeg was hiervoor. En hij zei van, oh ja, tof, doe maar. En we gaan het in de fik steken. Ah, vet! Oké. En nu is hij gewoon huisvader.
0: Hoe kijk jij hiernaar, naar zo'n evolutie van een logo? Word je hier dan blij van? Dat je alsof je als een soort...
1: Dit heeft me echt dagen gekost.
0: Om dit uit te zoeken?
1: Nee, omdat ik niet meer andere dingen... Ik moest gewoon werken, maar zo van... Oh, what the fuck, deze plaat is weer anders. Hoe zit dit dan? En ik heb ze ook allemaal over zitten trekken, zeg maar, om te zien wat de verschillen dan precies waren. En dus het is echt een soort rabbit hole waar ik dan induik. Yeah. En dan, maar wie heeft het dan ontworpen? En waarom zou dit dan zijn? En nou ja, dat soort dingen.
0: Leer jij hier ook iets van, als logo designer? Wat zie jij bijvoorbeeld hier gebeurd zijn in deze evolutie van logo's? We zullen het bij de show notes erbij zetten, die afbeeldingen.
1: Ja.
0: Wat zie jij hier gebeuren waarvan je dacht, fuck, dat is slim zeg. Man, hier kon ik veel van leren.
1: Nou ja, wat ik zeg, bijna elke plaat lijkt het alsof de ontwerper de boel opnieuw getekend heeft, zeg maar. En die A en die Griekse I, die zitten elkaar gewoon een beetje in de weg. Dat is allemaal net niet... En dan bij die laatste uit 2015 zo van, oh ja, nu komt het samen. Nou ziet het, is het een grafische, past het beter, het vloeit lekkerder. Het is natuurlijk de vraag of dat beter is bij een band als Slayer. Ik bedoel, dat hakkerige en scheve, weet je wel, de band is ook compromisloos. Dus wat dat betreft is het ook helemaal geen ramp. En ook wat ik net, van God Hates Us All, dat ingekerfde logo.
0: Ja,
1: het is heel anders. Maar wel heel erg vet en wel heel erg Slayer. Het klopt wel nog steeds, vind ik.
0: Dus ik vind dat laatste logo ook wel erg meer een soort Fear Factory. We hebben alles verzonnen in een fabriekachtig logo, dan dat het echt heel erg Slayer voelt.
1: Ja, het is misschien wel te strak geworden.
0: Te goed.
1: Maar. En dat is een beetje natuurlijk, ja, wat ik bij Slayer vind. Van, ik vind het, weet je wel, de naam en de muziek klopt helemaal en het logo klopt ook. Zo van, het is gewoon een bruut logo. En dat ga je nooit als een... Ja, misschien wel de mensen als een t-shirt of merk zien, weet ik niet, maar...
0: Slayer is wel, ik zie Slayer wel echt als een merk. Gewoon het concept Slayer roepen als je spelen wilt zeggen.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk wel groter dan de muziek geworden.
1: Ja, nee, dat is wel waar. Maar,
0: Slayer, dat logo werd ook altijd gebruikt in combinatie met dat pentagram.
1: Ja.
0: Dat werd dan allemaal door elkaar heen. Dat voelde ook echt heel erg trash metal-achtig, dat alles door elkaar...
1: Ja.
0: Heb jij dan bloed in je ogen als je dat ziet gebeuren? Of ben je wel een liberaal logo-mens?
1: Nee, want ik vind een logo... Ik ben niet een ontwerper die zegt van... Zo moet het met zoveel witruimte eromheen of zo.
0: Je hebt niet de stijlsheet daarbij van dat je precies zegt... spacing, padding, kleur.
1: Nee. Ik bedoel, ja, de meeste klanten verneuken het toch.
0: Ja, dus zeker.
1: Dat heeft helemaal geen zin. En ik zorg liever dat ze variaties hebben en keuzes hebben van... Ah, oh, maar hier kan ik beter deze gebruiken. Of hier past dit veel beter. En want ze leren inderdaad dat pentagram met die zwaarden. Dat gebruiken ze ook heel veel. Ze hebben ook zo'n pentagram met de letters en zo'n Duitse adelaar.
0: Alles.
1: En, maar dat zijn allemaal dingen die wel, die kunnen prima samen, weet je wel. Dat, je hoeft niet alleen maar één ding en dat is het. Ja, ik vind juist dat soort variaties heel tof.
0: Heel kort zijspoor, voordat we naar jouw favoriete band gaan. Lelijkste logo. Je loopt er net al Slipknot, geloof ik. Zijn er logo's waar je echt gewoon niet naar kunt kijken in de metal scene? Dat je denkt van, nee, laat maar.
1: Ja, die eerste, nou, eigenlijk Death. Die death metal band.
0: Ah nee, dat ga je. Ik dacht nog van, ik doe speciaal mijn Death t-shirt. Ik heb het niet gedaan, maar ik vind dat logo echt heel tof.
1: Ja, en het...
0: Maar ga verder. Wat is er erg aan?
1: Nou ja, vooral dat ze in het begin was het gewoon... Oké, weet je wel, een paar 16-jarige gasten die een logo in elkaar knutselen.
0: En een zeis.
1: En een zeis en de dood. En het is allemaal raar. En letters zijn scheef. En dik en dun. Ah, prima. Maar dan, ze hebben het een gegeven moment opgeschoond, zeg maar. De omgekeerde kruis is meer een gewoon kruis. De dood is eruit verdwenen. Ja. Maar die letters zijn nog steeds gewoon totaal verschillend en lelijk. En het lijnt allemaal niet uit. En
0: ik denk dat ik in heel mijn leven nog nooit iemand iets negatiefs over Death heb horen zeggen. Gefeliciteerd. Je bent de allereerste.
1: Ja.
0: Speciaal daarvoor krijg je in ruil je favoriete band. Waar we dan even naar gaan luisteren. Wat ik dan weer een kutband vind. Zo hebben we allemaal wat. We gaan eerst even luisteren naar wat dat is. En dan gaan we het erover hebben. Het begin is echt al super lelijk. Let op. Hele slechte rewind. Ongelooflijk. Afijn, tot zometeen.

0: Ja, oké. Okay. Dus jij bent ook niet een heel groot fan van dit nummer?
1: Nee. Anthrax bevond mij volgens mij bij de tweede of derde plaat of zo dat ik het...
0: Oké, okay, ja. die toevoeging had je niet moeten doen, maar verder vind ik het allemaal prima. Anthrax Death Rider, Fistful of Metal, 1984. Volgens jou het beste logo wat jij kent?
1: Nee, het mooiste. Het beste.
0: Oh, sorry. Het mooiste.
1: Het beste vind ik dan eigenlijk Slayer.
0: Ja.
1: Past volledig.
0: Ja.
1: Maar
0: je
1: Anthrax
0: vindt deze gewoon mooi.
1: Was het, ja, dat was het eerste keer dat ik echt dacht van, naast dat Iron Maiden logo, zo van, oh wauw, dit is tof. En het zit heel raar in elkaar en het past toch wel en het is cool en strak. En,
0: nou ja. Kun je iets vertellen over dit? Want ook hiervan weer, we zetten het in de show notes, je kunt er terugkijken voor als je het niet direct voor ogen hebt. Kun je ons meenemen in wat hier de schoonheid van is? Wat spreekt jou hierin aan, dit logo? Wat zien we hier? Wat zie jij? Wat ik, eenvoudige logo leek, niet zie?
1: Ja, ik weet niet of het... Dat is ook een beetje dat ik wel liefhebber ben van de band.
0: Dat mag,
1: de muziek,
0: mag.
1: Dus dat draagt er wel toe bij. Nou ja, omdat het ziet er ergens simpel uit, zeg maar. Zo van, het zijn gewoon simpele letters eigenlijk. Maar ze zitten allemaal in elkaar vervlochten. En eigenlijk best wel op een knappe manier of zo.
0: Mm-hmm.
1: En het heeft ook voor mij ergens een soort grafische strakheid. Hoe het allemaal in elkaar zit. En het... Er is geen andere metal band. Er zijn wel meer bands die dit soort hoekige, strakke logo's hebben. Maar het is het allemaal dan... Deze is beter. Die anderen zijn het dan net niet of zo, vind ik.
0: Ja.
1: En zo, ja, smaak is misschien moeilijk te zeggen. Maar deze blijft voor mij uitstaan, zeg maar. Weet je wel? En ik heb ze vorig jaar gezien. En dan zie je dat logo super groot op de achtergrond. Denk, ja, is gewoon vet. Staat gewoon nog steeds.
0: Kijk, dus als jij dit logo... Want ik merk, dit logo doet me echt helemaal niets.
1: Ja.
0: Zeg maar, ze zouden het voor mijn ogen in de fik kunnen zetten en ik zou er benzine overheen gooien. Maar jij ziet dan dat logo op die backdrop en jouw hart maakt dan een klop.
1: Ja, ja, een klein sprongetje zo. Ah, oh, vet. En dan hebben ze een soort metaalstructuur gegeven of zo. Ja, ziet er ook tof uit. En,
0: is dit ook een logo wat een beetje boven twijfel verheven is? Net zoals we hadden het er net over Death. Dat is een soort band die muzikaal boven twijfel verheven. Dat iedereen het erover eens is dat het Anthrax logo het logo is?
1: Nee. Er zijn genoeg mensen, denk ik, die dat echt niks vinden, zeg maar.
0: Is er controverse in deze wereld? Of is deze wereld daar te klein voor? Van die drie logo-experts die er rondlopen op deze aarde.
1: Als ik ze ontmoet, dan gaan we er vast een discussie over hebben, denk ik.
0: Het is niet dat je nu al zeker weet dat die andere twee Anthrax ook op één hebben staan.
1: Nee, absoluut niet. En weet je wel, ja... Ja, goed, dat heb ik altijd smaak, zeg maar. Mm-hmm. Kijk, er zijn een aantal logo's die gewoon, weet je, Black Flag, hoef je niet over te hebben. Is gewoon absoluut iconisch, kun je niks aan verbeteren, kun je niet veranderen.
0: Noem er hier nog eens een paar van dingen die echt goed zijn.
1: Wu-Tang Clan is dan geen metal, maar wel gewoon...
0: goed.
1: Ja, weet je wel. En de Rolling Stones logo, ook geen metal in dit geval. Maar
0: nee,
1: wel,
0: dat maakt niet uit.
1: Ja, weet je, over 100 jaar herkennen mensen dat nog steeds. Het is geen idee dat het een band was waarschijnlijk, maar dat... Het klopt gewoon volledig. Het is zo goed.
0: Heb je ook recente voorbeelden van logo's die je hebt gezien van recent opgekomen acts waarvan je denkt, zo jongens, dat hebben jullie lekker voor elkaar?
1: Zo gauw, er zijn wel dingen. Ik vind, in metal zie je vooral heel veel dingen dat ik denk, oh, ja, dat is niet heel spannend.
0: Nee,
1: maar een beetje hetzelfde. Ja, totaal geen metal.
0: Nee, maakt mij niet uit.
1: BTS, die K-pop band.
0: Ja, die
1: band.
0: Koreaanse. Ja.
1: En ze hebben nu weer wat anders. Maar ze hadden zo'n soort logo met twee deuren.
0: Mm-hmm.
1: En het verhaal erachter is echt super goed, vind ik. Ze hebben een soort hele rebranding gedaan. En ze gaan de wereld in. Ze openen de deuren en dan... gaan zij op onderzoek uit de wereld in.
0: Yeah.
1: En voor hun de BTS Army, niet de KISS Army, maar de BTS Army, hun fanclub, daar waren de deuren andersom. Zo van, de fans staan aan de andere kant te wachten op hun artiesten.
0: Yeah.
1: En online kunnen hele design sheet vinden met alle voorbeelden en dingen en zo. Van, super strak gedaan, heel goed verhaal erbij. Maar je denkt, het zijn soort twee rare vlakken, wat is het nou?
0: Ja. Yeah.
1: Maar zo van, dit klopt. En je kunt er heel veel dingen mee doen. Maar dat is natuurlijk... tegenwoordig moet het ook op je Spotify goed te zien zijn.
0: Moet
1: op je Instagram dingen.
0: Het moet heel
1: dingen.
0: Klein herkenbaar zijn. Het moet groot werken. Het moet in combinatie met dingen werken. Het moet natuurlijk ook... En hier komen we natuurlijk bij... Dit is het moment waar iedereen op zat te wachten. Het party cannon moment.
1: Ja.
0: Het moet ook kunnen opvallen. Dus vooral bij metal festivals heb je natuurlijk die 60.000 onleesbare teringnamen bij elkaar. Ja. Voor de mensen die het niet kennen, party cannon. Kun je dat omschrijven, dat logo? Wat is er uniek aan party cannon?
1: Toys R Us was natuurlijk in Nederland heel kort maar. Waar een speelgoedwinkel. Ja. Maar nou, een beetje het Intertoys logo zou je kunnen zeggen. Maar dan met vrolijke kleurtjes.
0: Alles is rond. Zoiets. Alles is heel vrolijk.
1: Ja, roze, geel, blauw.
0: Het is een soort grindcore band, toch? Dat Party Cannon. Of gewoon een deathcore ding.
1: Ja, zoiets.
0: Het is hard.
1: Daar vind ik je fuck aan.
0: Nee, het is ook een muzikaal zeer. Maar gelukkig hebben ze dit logo.
1: Ja.
0: Het helpt ook wel als je natuurlijk opvalt in de enorme groegemeente.
1: Ja.
0: Heb jij wel eens een logo voor een band gemaakt?
1: Nee.
0: Oh, ja, Sjors.
1: Ja, ik heb een logo gemaakt voor NWA. Helaas niet de Amerikaanse hiphopgroep, maar de Nerds with Acid.
0: Ja.
1: Een Enschedese collectief die een hele vette asset maken.
0: Ja. Ja. Maar nog nooit, is er een open aanbod?
1: Is een open uitnodiging voor alle metalbands. Kom maar door. En prijs komen we ook al overheen. Ja. Het staat echt hoog op mijn lijst om gewoon een tof metal logo te maken.
0: Heb je een voorkeur voor een genre? Een genre waarvan je denkt, nou, als ik dan toch een logo ga maken, dan het liefste in die hoek. Want dan zit ik visueel al die kant op te denken. Of anything goes?
1: Anything goes, maar dat moet dan ook andersom zijn, zeg maar. Dus
0: ja, de band moet ook wel wat van jou accepteren.
1: Dat ik niet per se een takkenbos logo ga doen, want daar zijn andere mensen die daar waarschijnlijk veel beter in zijn en origineler.
0: Ja. Dus er moet wel wat ruimte jouw kant op komen.
1: Ja, dat is wel fijn.
0: Ja, oké. Okay. Hey, terug even in de geschiedenis. Anthrax is al echt heel oud, maar we hebben nog ouder gehaald met Motorhead, Iron Maiden. Waar begint dit, de metal logo's?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje dubieuze dingen. Waar ik zelf op uitgekomen ben is Blue Cheer.
0: Mm-hmm.
1: Wordt dan ook wel proto-metal genoemd. En dat Summertime Blues heet dat nummer van hun, als ik het goed zeg.
0: Ik geloof het al.
1: Een van de eerste nummers met Distortion.
0: Ja. Yeah.
1: En van de tweede plaat hebben ze een logo. En dat is echt, nou, heeft al een beetje de klassieke symmetrie. Met de punten aan de uiteinden. Een beetje als Metallica logo, zeg maar.
0: Die dan naar beneden gaan als overkoepelend.
1: En dat is wel, vind ik, binnen metal is dat een soort lijn die je overal ziet. Zeg maar.
0: Ja.
1: Anthrax doet daar dan niet aan mee. Zo'n pluspuntje daarvan.
0: Ja, want je hebt er hier nog een paar mee meegenomen. Je ziet inderdaad, de meeste metal logo's die zitten toch als een soort

0: punten nog aan de binnenkant. Die gaan er al.
1: Ik wist niet dat er zoiets als Crocus bestond, maar ik heb er nu ook echt geen zin in.
0: Ja, is een Duitse, ook wel, ja, proto-metal, early metal, hoe je het noemen wilt. Manowar. Ja. Ze hebben ook allemaal namen met een M uiteindelijk. Hè? Dat is ook wel opvallend. Nou ja, goed, heb je met Metallica, natuurlijk een heel bekend voorbeeld met die haken door...
1: James Hetfield heeft dit zelf gemaakt.
0: Ja, die heeft het zelf ontworpen, ja.
1: Wauw.
0: Dat is ook wel ook met zo'n ding van, dat wordt overal gezegd en dat zegt hij zelf ook, maar ik heb nooit schetsen gezien of dingen of zo, weet je wel. Dat
1: vind je wilt bewijs hebben.
0: Ja, ik wil altijd wel zo'n, dat servetje waar het op gekriebeld is, die eerste dingen, ja, dat is een soort holy grail voor mij. Van, oh, dat was de allereerste keer dat ze het gebruikten. Maar,
1: Je hebt hier, zo ben jij natuurlijk, je hebt een heel geschiedenisoverzicht heb je meegenomen. Daar heb je ook Mayhem bij gestopt. Waarom Mayhem?
0: Nou ja, goed, ik was hiervoor dus een beetje aan het zoeken zo van per jaren van, oké, ieder jaar wanneer er weer een metal logo was, wat net weer een stapje verder ging of zo. Ja, en Mayhem, die hebben niet alleen die symmetrie erin, maar... vampiervleugels, omgekeerde kruizen.
1: Alles, hè?
0: Alles, haken, hele rimram. Plus een redelijke, voor die tijd waarschijnlijk onleesbaarheid.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk een soort ding werd van, als je het niet kan lezen, dan is de muziek niet voor jou bedoeld. Dus dan, fuck it.
1: Uit die hoek heb jij ook een plaat meegenomen. Vermoedelijk de band die als allereerste het, laten we zeggen, onleesbare logo gebruikte. En dat is, tromgeroffel, zeg het maar,
0: Darkthrone.
1: Wat leuk. We gaan eerst even luisteren naar hoe dat klinkt. Dit is ook de enige... Nee. Vanaf nu gaan we alleen nog maar platen draaien die ik echt heel erg tof vind. Zoals deze. Let op. Dit is een takko... Zo klinkt een takkenbos.
2: Oh ja. Dit ga ik dus later... Later in de montage wordt het allemaal beter.
0: Ja.

0: God, wat is dit kicken? Dark Throne. All the way back uit 1991. Soulside Journey, Cromleg heet deze tamelijk legendarische plaat. En volgens George Strindbach, onze zelfverklaarde vakidioot op het gebied van metal logo's in dood en verderf. De OG van de takkenborst logo's in de black metal scene. Yep. Shoutout naar deze categorie. Voordat we even induiken op het fenomeen Dark Throne. Je zei het half al even. Wat is dat ding met die takkenborsten? Waarom was dit ooit nodig? Was dit gewoon onderdeel van heel de attitude van black metal? Het moet onluisterbaar zijn. Het moet onleesbaar zijn. Het moet onnavolgbaar zijn.
1: Ik ben geen black metal expert, maar wat ik ervan weet, inderdaad, zo van als je de teksten niet kan verstaan, als je het logo niet kan lezen welke band het is, dan is het niet voor jou bedoeld. Dan moet je gewoon wat anders gaan luisteren.
0: Dit is gewoon een manier om mensen buiten de deur te houden en daarmee ook mensen juist naar binnen te krijgen.
1: Ja, zo van je weet dan wie de echte fans zijn, want die snappen het wel, maar die kunnen het wel lezen.
0: Ik had laatst een glorieus moment, het is tegenwoordig niet meer heel bijzonder, maar ik vond het voor mezelf bijzonder dat er iemand een t-shirt aan had en dat ik zei, oh tof, Blood Incantation. En dat logo is echt tamelijk onleesbaar, maar dat doe je dan meer als een soort Rorschach-test. Dat je denkt, oh ja, zo'n soort persoon, ik denk dat het ongeveer zo eruit zag, ik durf dit met 85% zekerheid te zeggen.
1: Ja.
0: Het was een glorieus moment, maar het was het enige moment dat ik dat had.
1: Diegene zei niet van, oh, is dit Blood Incantation? Ja, nee, ik dacht dat het...
0: Om eerlijk te zijn, dat was wel zo. Dus dat werkt ook niet helemaal die kant op. Die Dark Throne is natuurlijk nog best wel leesbaar. Maar dit was natuurlijk de begindagen van de takkenborsten.
1: Ja, wat ik... De grap was dat hun eerste logo op de eerste demo's... Het is echt een soort boom met die letters. En daar zit een soort moerasmonster onder met een heel moerassen dingen. En dat was bedoeld als het hele logo. Dus echt gewoon... En daar kwamen ze natuurlijk al snel achter, dit werkt niet, zeg maar, weet je wel. Dat is gewoon, dat neemt te veel plek in.

0: En toen is het uiteindelijk, hebben ze alleen de letters overgehouden.
1: Maar het is dus wel echt voortgekomen uit takken.
0: Ja, het was echt een soort boom die dan over dat moeras aan dat monster hing. En, wat daar dan precies het idee achter was, ja, misschien qua muziek, dat het moerasmuziek was of zo. Whatever, geen idee. Maar
1: Er zit ook nog een pentagram in. Is dat dan ook iets... Dat, ik merk dan dat ik denk, ach jongens, doe dat nou niet. Weet je, als je nog een pentagram nodig hebt, is blijkbaar je logo niet sterk genoeg. Hoe kijk jij daarnaar, naar dit soort extra's?
0: Ik vind het nu inderdaad, als je nu een metalband ziet die dat soort dingen hebben, dan denk ik, ja, weet
1: je wel. Je ziet het in de tijd.
0: Ja, weet je wel, Slayer had het ook, zeg maar. En dat was echt van, wow, die gasten zijn satanisch, weet je wel, heftig. Ja. En dit zal in die tijd, zeker met die black metal scene, natuurlijk het hele antichristelijke gebeuren.
1: En de satanic panic, dat je mee wil liften op die controverse over dat er die angst was.
0: Ja, zo van, weet je wel, wij zijn echt evil en weet ik veel, dat zat natuurlijk wel in. En ik kan me ook voorstellen, want volgens mij in die tijd... het waren ook allemaal gewoon tieners. Gewoon een jaar of 17. Ja, zo van, wat is er dan cooler dan een pentagram in? Een 666 en een omgekeerd kruis. Zo,
1: ja.
0: Weet je, dat je dan later denkt van... dit hoeft voor mij niet per se. Het kan ook zonder die dingen. Dat is weer een ander verhaal.
1: En dit is natuurlijk nu geëvolueerd in een totaal onleesbaar genre. Het is ook gewoon een soort cliché, een running gag geworden. Dat er überhaupt van die... Je hebt ook een tijdje zo'n website gehad. En dan moest je kiezen of iets een takkenborst was of een metal logo.
0: Ja.
1: Kun je dit nog met goed fatsoen doen? Jij gaat het dus niet maken als iemand
0: Nee, ik zou het niet doen, zeg maar. En ook omdat het inderdaad ondertussen is het zo ver geëvolueerd dat het inderdaad gewoon hele gave vormen zijn, zeg maar. Dat vind ik dan wel weer interessant. Dat sommige van die logo's echt gewoon een hele mooie vorm hebben.
1: Ja. En maar wat er staat?
0: Dat is meer een soort icoon of een beeldmerk geworden, zeg maar. Ja. Weet je wel? Het is niet meer de naam van de band. Maar...
1: Stel voor, een band meldt zich naar aanleiding van deze uitzending bij jou. En die zeggen, je krijgt de vrije hand. Weet je, we hebben vertrouwen in je. Wat zijn dan criteria die jij in je hoofd hebt van waar een goed logo aan moet voldoen? Anno 2026. Wat gaan we minimaal terugzien?
0: Nou ja, op zich, die criteria zijn denk ik niet veranderd in alle jaren. Het moet ergens een heel herkenbaar logo zijn. Dat mensen meteen zien, oh, dat zijn hun.
1: Dus,
0: uniek. Weet je wel, als je, nou, dat is natuurlijk bij metal nu zo'n vraag van hoe uniek is het als je al die takkenbos logo's ziet.
1: Ja.
0: En simpel is ook vaak een ding. En of dat nu nog, als iets simpel is, herken je het ook makkelijker en blijft het ook beter hangen, zeg maar. Ik bedoel, Black Flag, simpeler, kun je het bijna niet hebben. Ja, misschien een Slayer, weet je wel. Dat kun je eigenlijk, je kunt het in je armen kerven, is nog steeds Slayer logo, klaar.
1: Ja.
0: Bij Black Flag is dat ietsjes lastiger, denk ik.
1: Wordt
0: meer dikke lijn. Of zo'n Dark Throne is ook een ander verhaal wat dat betreft. Dus weet je, dat soort dingen, dus iets wat simpel is, herkenbaar, wat meteen bij mensen de juiste annotatie oproept, dat moet erin zitten.
1: Is de volgende band die wij gaan luisteren daar een voorbeeld van?
0: Uniek en herkenbaar absoluut wel, simpel niet.
1: Nee?
0: Maar...
1: Okay. We gaan even luisteren wat het is. En dan mag je zelf in je hoofd mag je dan bepalen of dit simpel is of niet. Ik vind het... Ik ben fan, hoor.

0: Ach, zoals bij alles bij deze band is er uitstekend over nagedacht. Het logo, maar zeker ook de muziek. Conclavi con Dio van Ghost van Opus Anonymous uit 2010. Een legendarisch mooi logo, toch?
1: Ja, vind ik wel. Absoluut.
0: Waar zit hier? Want hebben zij dan ook het voordeel dat ze een eenvoudige bandnaam hebben?
1: Speelt zeker wel mee, ja.
0: Ik ben heel groot fan van de band Abhorrent Decimation.
1: Ja.
0: Good luck with that.
1: Ja, dat wordt wel interessanter inderdaad, ja. Nee, dat zal zeker meespelen. Wat ik er tof aan vind, is dat het eigenlijk... Als je de letters los bekijkt, slaat het helemaal nergens op. Zeg maar, die G, als je die los ziet...
0: Oh, ze bestaan bij gratie van de rest.
1: Ja, als je die G los zou zien, laat je iemand zien die Ghost niet kent. Die heeft geen idee wat voor letter dit is.
0: Nee.
1: Maar doordat hij aan die H vasthangt... Ja, klopt het wel weer. Terwijl die H ook gewoon niet de standaardvorm van een H heeft. En het gaat omhoog en omlaag. En dan aan het einde denk je, ja, hoe fix je dit nog? Nou ja, met een omgekeerd kruis.
0: Sowieso.
1: En een maan erop. En een andere, het is symmetrisch, maar toch niet. Het heeft wel metal invloeden. Dat is een omgekeerd kruis.
0: Maar het is niet...
1: heel saai, maar dat past volledig bij Ghost.
0: Het is ook niet beangstigend. Het is meer etnografisch dan dat je echt denkt dat ze een punt willen maken.
1: Ik maak wel eens de grap van, je zou Casper the Friendly Ghost, Casper het vriendelijke spookje. Ja,
0: dit
1: zou eigenlijk bijna voor hun kunnen, zeg maar. Wat ook wel weer bij de muziek van Ghost past.
0: Wat is het verhaal hierachter? Is dit dan een soort marketingbedrijf die dit verzonnen heeft? Dat zoals met veel dingen van Ghost, dat er heel goed over nagedacht is?
1: Nou, Tobias, de zanger, oprichter, stalmeester, die heeft alles bedacht, zeg maar.
0: Yeah.
1: En... op dat moment had hij een baan bij de Belastingdienst op de helpdesk.
0: Mm-hmm.
1: Super saai. En hij was dus in zijn hoofd bezig met, ik ga die band Ghost beginnen. Die naam had hij al. Het moet zoiets gaan worden. En hij zat daar zelf te tekenen. Hij heeft ook allerlei andere, voor eerdere bands heeft hij dingen getekend. Logo's en hoezen en zo. Dus hij zat daar gewoon tijdens het bellen met een klant over whatever belastingprobleem te tekenen. En toen dacht hij van, hey, dit is eigenlijk best wel gaaf. Wacht even. Dus hij zet die klant in de wacht. Is die kopietjes gaan maken. Hij had alleen zeg maar, de outlines van het logo.
0: Mm-hmm.
1: En toen heeft hij zeg maar, twee vellen over elkaar gelegd, zodat je dat 3D-effect kreeg. En dat is hij weer gaan inkleuren. Het gesprek weer verder gegaan met diegene over zijn belastingschuld, weet ik veel.
0: Yeah.
1: En zo is het logo ontstaan. En dat zal er wel nog wat refined zijn en getuned hier en daar. Ik heb een foto wat dan het origineel zou zijn, de eerste schets, maar die komt van een vage Reddit af. Dus dat durf ik niet te garanderen. Maar in ieder geval, dat is het verhaal wat hij zelf vertelt, dat hij dit...
0: Ook al is het niet waar, zoals vaak met dit soort dingen, gewoon in stand houden.
1: Precies, ja. The truth is better than... Never let the truth in the way of a good story.
0: Zeker. We gaan naar de laatste band toe. Volgens mij ben jij daar boos over, maar we gaan eerst even luisteren. Want die muziek is ook boos, dus dan zijn we heel snel klaar. Ik vind het wel lekker boos trouwens. Kom op, we gaan even pitten.

0: Er zijn maar weinig momenten in mijn leven dat ik me daadwerkelijk een stoer persoon voel. Maar als ik Lamb of God luister, dan waan ik mezelf heel even iemand die daadwerkelijk memorabel is en een plek mag innemen in dit universum. En dat is denk ik de belangrijkste reden voor iedereen om Lamb of God te luisteren. Van een laatste plaat, Into Oblivion, dezelfde titel, Into Oblivion. En deze jongens hebben ook net een nieuw logo. En dat ligt gevoelig.
1: Ja.
0: Vertel ons er alles over, Sjors.
1: Ja, nou goed, ik weet niet hoe lang we vanaf 2000 staan ze ongeveer. Dus ze hebben jarenlang hetzelfde logo gehad. Dezelfde ontwerper die alles gemaakt heeft. En nu is het in één keer totaal onaangekondigd. Was er wat nieuws, dus dan breekt de pleuris uit overal.
0: Want het logo is veranderd.
1: Ja, en we hadden het straks al eventjes over. Hè. Hoe erg is dat en hoe worden we boos voor de mensen? Nou, er zijn een hoop mensen boos over en het ziet eruit als een soort jaren 90 new metal logo dingen.
0: Het is zelfs, ik zit er nu naar te kijken, dat oude logo van Lamb of God had dat Hieronymus Bosch-achtige middeleeuwse vibe.
1: Ja.
0: Van dat soort letters en dat had iets kerkelijks en daarmee had het ook wel iets theatraals. Dit nieuwe ding, dat ziet er vooral uit als zo'n tech death band die te goed heeft nagedacht over wat willen we precies. Waardoor het niet zieloos
1: is. Inderdaad, ik heb contact met de ontwerper, Ken Adams.
0: Ja.
1: En ze wilde ook inderdaad gewoon een heel andere kant op. En het was een heel technisch verhaal inderdaad. En hij heeft zijn eerste schetsen waren het oude logo. Maar dan in een soort alsof het op printplaat stond, zeg maar. Met allemaal van die lijnen erop. Ja. En het werd allemaal steeds strakker. En er zat echt een heel ontwerpproces aan vast. Hij heeft weet ik hoeveel variaties gemaakt. Om op deze uiteindelijke logo versie uit te komen. En de grap is ook dat hij... wat ik vroeg aan hem van, ja, is dit nou het nieuwe logo of is het gewoon de naam van de band op de plaat? En dat liet hij verder in het midden. Daar gaf hij verder geen antwoord. Dus het zou zomaar kunnen dat de volgende plaat weer het oude logo heeft. En dat was ook een van volgens mij de Mark Morton, gitarist geloof ik. Mm-hmm. Die zei van, ja, het oude logo is niet weg. Er zijn honderden t-shirts en posters en tatoeages. En dat zal altijd ons logo zijn. Ongeacht of we nu iets anders hebben.
0: Ja, ja. Lijkt mij een heel slecht excuus, maar goed. We kunnen Sjors Strimbach dus benaderen voor het maken van een bandlogo. Er was nog iets voor... Oh ja, je wilde nog iets weten waar mensen je over konden benaderen. Het lettertype van Motorhead, wat daar de naam van is.
1: Ja, want ik heb al een hoop dingen uitgezocht en ook met typografische experts erover gehad. En onduidelijk welk lettertype het precies is.
0: Ik ben vooral heel erg benieuwd naar welke band contact op gaat nemen met Sjors Strimbach. Dankjewel dat je hier was, Sjors.
1: Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Dood en Verderf, de maandelijkse show met daarin de beste verhalen over metal en de bijbehorende scene. Op doodenverderf.nl kun je alle afleveringen terugluisteren. En vond je dit tof, abonneer dan op de nieuwsbrief of op de podcast. En je kunt ook een 5-sterren rating aan Dood en Verderf geven op je favoriete podcastplatform, zodat meer mensen de show kunnen ontdekken. De volgende zin is voor jou, Sjors. Dat is namelijk tot volgende maand bij Dood en Verderf.
1: Tot volgende maand bij Dood en Verderf.
0: Heel goed, heel goed.
2: You are now listening to Operator.

Heartbeat from the land.

corner hall. Since we fall.

place or flower.

Pick your cock up a rag. Pick your